Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk, maar volgens de algemene aanklager is er geen sprake van opzet of sabotage. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müschenlechner, heeft bloemen gelegd op de plek waar donderdag de OWAT Touring Car verongelukte. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: In de kerk van Eijhorst wordt op zondag 13 september een concert gegeven door de prijswinnende jeugdkoren en het jong vrouwenensemble van koorschool Viva la Musica. De koren laten in de meerstemmige liederen horen hoe de kunst van het a cappella zingen grote hoogten kan bereiken. In veel verschillende samenstellingen zingen ze een heel gevarieerd repertoire. Het concert duurt ongeveer 60 minuten. Het concert is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar. De toegang bedraagt €15 en €3 voor kinderen. Meer informatie op de website van Viva la Musica. Lions Club Meppel Reesdal roept inwoners van Meppel en het Reesdal op om hun mooiste foto's van de streek in te sturen voor een bijzonder kaartspel. De serviceclub brengt het spel in november uit. De volledige opbrengst gaat naar de goede doelen Meppel Eet Samen en Alzheimer Nederland. Voor het kaartspel zoekt de Lions Club beelden die Meppel en het Reesdal typeren. Foto's kunnen tot en met 15 september worden ingestuurd via acties.lions.meppel-reesdal@outlook.com. Deelnemers mogen maximaal 5 zelfgemaakte kleurenfoto's van hoge resolutie aanleveren.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Rotterdam is een man op een fatbike overleden aan aanhouding door de politie in Rotterdam-Zuid. Na een achtervolging werd hij staande gehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. De man werd onwel en reanimatie hielp niet. De Rijksrecherche onderzoekt het incident aan de Vaardenkamp zoals gebruikelijk bij dit soort gevallen. Op vrijdag ontspoorde een trein in Noord-Frankrijk tussen Rouen en Cannes, waarbij 44 mensen gewond raakten. Aanklager Sébastien Gallois meldde zaterdagavond dat er geen aanwijzingen zijn voor opzet of sabotage. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar de oorzaak blijft nog onduidelijk. Zaterdag demonstreerden tienduizenden mensen in Duitsland tegen radicaal rechtsextremisme, bijna een week na de verkiezingswinst van AfD in Sachsen-Anhalt. In Düsseldorf waren zo'n 20.000 deelnemers, Hamburg 25.000 en Berlijn schatte zo'n 18.000. De AfD-tak in Sachsen-Anhalt werd in 2023 als extremistisch aangemerkt. En de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müssenhechler, legde bloem op de plek waar donderdag een OAT touringcar verongelukte in het Zwitserse Soes. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, alle ouder dan 70. Vandaag woont de ambassadeur een herdenkingsmis bij in een lokale kerk. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het hardnekkig, nevelig of laaghangende bewolking. Al verdwijnt die wel weer snel. Vervolgens wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 graden.
1: Voor Noord-Overijssel, non-stop religieus.

0: Genesis met Jesus He Knows Me. En ik zag laatst wat van die Phil Collins voorbij komen. Dat is echt triest om te zien hoe die man er nou bij staat. That's life, zullen we maar zeggen. Over naar de realiteit. De HHC staat op het punt van afslaan, heet dat toevallig, toch?
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja.
1: We komen even inderdaad, er liggen rekening mee hoor, met dat ik het niet over strafschoppen heb en dergelijke.
0: Want het, en ingooien?
1: Ja, dat heb ik al een keer eerder gehad. Bij die handbal had ik het ook over een strafschop. En toen zei je, verklaarde het me voor gek. Nou ja, terecht natuurlijk. Maar ik zal proberen mij te verdiepen in het hockeyspel. En beide ploegen staan nu gereed om te beginnen. En AHC begint met in doel Leon van Brouwenshaven. Het zijn mooie namen allemaal. Julian Timmerman, Pepijn Lesterhuis, Pieter Bas Dul, Melle Monkel, Jandré van Peer, Zander Pol, Floris Mellema, Twan Barelts, Timo Grond, Daan Schoonheim, Victor Brouwers en Martijn de Vries. En die staan nu gereed. Haki, moet ik zeggen, zo moet ik het uitspreken, uit Haaksbergen. Mooie shirts trouwens. Zwart-wit geblokte shirts. Dat, in het hockey hebben ze wel mooie shirts, vind ik altijd. HHV staat klaar. En hoopt natuurlijk, zoals ik al zei, de eerste drie punten te pakken tegen dit Haki, dat dus nog niet verloren heeft dit seizoen. Dus ja, die zou je dan eigenlijk als de lichte favoriet kunnen bestempelen. Maar goed, misschien heeft HHC genoeg steun ontvangen van die wedstrijd van afgelopen vrijdag. Want ze hebben wel goed gespeeld. Maar ja, wel verloren van Meppel, die ook dus in dezelfde klasse speelt, vierde klasse. Maar ik was verbaasd over de fantastische ambiance die er toen was. En dat is nu wel heel anders, mag ik wel stellen. Scheidsrechters staan klaar, beide ploegen staan klaar. En inderdaad, HHC mag gaan afslaan. Via Victor Brouwers, en die zal ongetwijfeld die bal terugspelen naar Melle Monkel, een van de grootste spelers bij HHC. En dan gaat de wedstrijd los, vier kwarten. En we zullen zien of HHC een resultaat kan boeken vandaag. Bal rolt inmiddels.

0: Roy Orbison, you got it. Ja, het balletje rolt en kan HHC ja, een beetje een vuist maken.
1: Oh nee, want het is Haki dat de bal heeft en doet dat eigenlijk heel rustig, moet ik zeggen, in een zeer laag tempo. En vaak ook nog gewoon op eigen helft. En dan denk ik, ja, je wilt toch winnen. Dan ga je toch voor de aanval. Maar en maar breed, en maar breed. Zoals nu ook weer. Allemaal nog op eigen helft. En HGC, dat wacht rustig af. En heeft wel één keer een ja, kansje, kun je het eigenlijk niet noemen. Wel dreigend met Julian Timmerman aan de linkerkant. Maar zijn voorzet die werd niet begrepen door de spits van HHC. En dat is Victor Brouwers. Maar nu is het Haki dat gewoon rustig combineert. En zo langzamerhand steeds dichter bij het doel komt van Leon van Brouwershaven. Zoals nu ook, maar de bal gaat over de achterlijn. En dan mag HHC gaan inslaan via Pieter Bas Dul vanaf de cirkel voor het doel. Maar dan gaat hij hem breed leggen naar Melle Monkel. Zo voor het doel langs. Dat is nogal gevaarlijk. Maar dit keer loopt het goed af. En kan HHC misschien de eerste goede aanval op de mat leggen. Het is natuurlijk aardig veranderd hier. Want achter mij daar is een nieuw veld aangelegd. Waar wij vroeger voetbalden en vroeger trainden. Bij HCTV is. Dus nu het tweede veld voor HHC aangelegd. En het andere veld aan de andere kant is dus verdwenen. En daar komt dus de korfbalclub Trianta, heb ik begrepen. Dus dit wordt weer helemaal nieuw. Ziet er prima uit. Dit was een schot van HHC. De eerste keer Victor Brouwers ver naast ging die bal. Maar goed, toch het eerste wapenfeit van de thuisploeg. En dat kunnen we nog niet zeggen van Haki, want dat heeft alleen nog maar balbezit gehad en alleen maar breed getikt. En ja, wel een beetje een vreemde actie, maar misschien, ja, straks als die eerste erin ligt, dan denk je misschien anders. We hebben 5 minuten gespeeld, stand nog steeds 0-0.
0: 0-0 nog steeds dan. Waar er wel gescoord is, is bij het korfbal Niek tegen Kios. Roel.
2: Ja, goed, inderdaad. Hier inderdaad in Groningen is inderdaad al 7-7. Met nog 7,5 minuten op de klok. Net het spel even stil voor een paar kniebehandelingen. Met name wat schaafplekken op het kunstgras. Maar Kios geeft goed partijen. Ondanks dat Nick veel druk geeft. Vooral de ballijnen waar Kios toch af en toe wel eerst moeite mee had. Kios begon met het scoreverloop te leiden. 0-2. Het is nu net inderdaad dat het 8-7 wordt voor Nick. Kios veel moeite met de druk die Nick overal geeft op de ballijn. En moeilijke pasen aanspeelbaar zijn. Maar toch worden af en toe de goede kansen gevonden. En vooral inderdaad de dames die de kansen afmaken. Daar ligt denk ik vandaag ook vooral de ruimte. Dat is niet het goede woord, maar wel de kansen. En nu Lisa Waterman weer. Oh, ze schreeuwde al bijna, want dat was bijna haar derde doelpunt al. Maar het was net inderdaad Monique Huiske die we twee mooie afstandsschoten inderdaad Kios weer langzij bracht bij Nick. Dus Nick die ja, vooral inderdaad over de heren scoort en via de dames uit de vrije ballen. Dat is altijd gevaarlijke overtreding inderdaad, mooie schotkans. Maar goed, hier in Groningen met nog 6,5 minuten spelen is het dus inderdaad 8-7 voor Nick.
0: 8-7 voor Nick, dus daar wordt wel gescoord. En dan gaan we nog even vlak voor het nieuws naar Rijn de Boer. Rijn.
1: Nog steeds 0-0 stand. En het speeldeel verandert eigenlijk nog niet. Want het is nog steeds Haki dat aan het breien is. En aan het breed spelen. Maar ik moet wel zeggen dat de ploeg zo langzamerhand steeds dichter bij het doel komt. En misschien is dat wel de strijdwijze hoor, van Haki. Dat rustig gaat combineren. Maar nu een foute paas. Och, wat een slechte bal van Mellema. Ook zomaar weer in de stik van de tegenstander. Zodat Haki in balbezit blijft. En in die eerste 7 minuten is het dus ook vooral zijn het de gasten die in balbezit zijn. HHC is 2 keer hier in de buurt geweest van de doelman van Haki. Maar zonder resultaat. En balbezit voor Haki, maar nog geen mogelijkheden. Want HHC staat nu met 11 man zo'n beetje voor het doel. En nu krijgen we de eerste kans. En dan zul je altijd zien, die gaat er dan direct in. Maar in dit geval niet. Een prima redding van Leon van Brouwershaven zorgt ervoor dat na 8 minuten de stand nog steeds 0-0 is.
0: 0-0. Nou, u hoort het al in de achtergrond. We gaan langzaam richting het nieuws van 3 uur. En na het nieuws gaan we verder met korfbal en met hockey en wat er verder nog ter tafel komt. Waar ik zie dat de Grand Prix van Spanje op punt van beginnen staat. Dus dat proberen we ook nog even mee te nemen. En er is ook nog één wedstrijd in de derde klasse, moet je mij horen. Derde divisie A, ADO 20 Scherpenzeel. Dat is een 2 uur wedstrijd en daar staat het 0-0. Dus die komen zometeen de rust uit. Dus als straks afgelopen is, dan kunnen we in ieder geval die ranglijst eventjes meenemen. Tot zo.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Lucht. Dit is het nieuws. De Spaanse politie heeft 11 personen opgepakt die een Greenpeace-spandoek probeerden op te hangen aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid. Het protest vond zaterdag al plaats op een toegangsweg naar het circuit bij beurzencomplex IFEMA, waarbij betrokkenen in een bouwkraan klommen. De maandring staat voor het eerst op de F1-kalender en de race is vanmiddag. Op de afrit van de A28 bij Bijl is vanochtend een kind omgekomen bij een eenzijdig ongeluk. Twee volwassenen en twee andere kinderen raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto vloog door onbekende oorzaak uit de bocht en kwam tegen een boom tot stilstand. De afrit vanuit Zwolle richting Assen was dicht voor onderzoek. Chinese concurrentie op de Europese markt neemt toe van kleding tot batterijen. 83% van de Duitse industriebedrijven voelt meer druk. Nederland, Frankrijk en andere landen riepen de EU op steviger op te treden na een Chinees recordhandelsoverschot van $1,2 biljoen. De EU nam al maatregelen zoals extra heffingen op pakketjes van buiten de EU. Delftse burgemeester Alexander Pechtold raadt mensen aan niet alleen te fietsen naar meerdere nachtelijke aanrandingen en mishandelingen van vrouwen in het recreatiegebied het Delftse Hout. Er waren zeker 4 incidenten waarbij vrouwen van hun fiets werden getrokken sinds 9 juli. Pechtold roept op tot waakzaamheid, samen fietsen en het melden van verdachte zaken bij de politie. En tot zover het nieuws. Vanmiddag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. Het noorden houdt te maken met overheersende bewolking. Lokaal kan daar een buitje vallen. En het wordt zo'n 19 tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk files door wegwerkzaamheden. En er lag wat water op het wegdek op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Wessem. Vanaf Roosteren is de vertraging daardoor een kwartier. Verder vielen aan de grens door grenscontrole op de A12... onder andere Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen-Duitse grens, voor de grens ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in omheen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Wij zijn DNO. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
11: Tegenover Hessel Broekhuizen wist te komen staan. Maar nu wordt er meer gestuurd en gecoacht dat iedereen gewoon zijn eigen heer volgt. En dat werkt veel beter tot nu toe. Dus we gaan kijken. En Kios staat hier in rust, bij de rust, met 9-9 gelijk in Groningen tegen Nick.
12: Dus we beginnen gewoon zometeen overnieuw met theoretisch 0-0. Maar goed, die hebben nog een tweede helft te gaan. We gaan richting de hockey, Rijn. Is daar al wat gebeurd?
13: Ah, Ja, zeker. De eerste kwart is bijna ten einde. De eerste 15 minuten. En Haki is op een nummer in voorsprong gekomen in de 7e minuut. En die zei al, de ploeg die vrijt maar en die vrijt maar. En die heeft Walters heeft en de eerste de beste keer dat in de buurt van het doel van HHC kwam, heeft het gelijk raak. Ik moet wel zeggen dat Koeman Leon van Brouwenshaven niet helemaal vrij uitving, want hij liet die bal los. Ja, en toen was het een koud kunstje voor de spits van Haki om die bal in het lege doel te tikken. En zo leidt Haki uit Haaksbergen dus met 0-1. Het heeft wel meer balbezit, maar het heeft dus eigenlijk maar die ene kans gekregen. En HHC komt zo nu en dan wel eens in de buurt van het doel van Haki. Onder andere vooral via Julian Timmerman. Maar nog niet echt een 100% kans. Wel hebben we er vast de tweede kans net gekregen. Een hele goede kans, vrij voor Brouwershaven. Maar die werd naast hem zo. Nou, nu een schot van Zee, van Daan Schoonheim. Op de voeten van de doelman van Haki. Maar HC blijft in balbezit. Nu gaat de bal wel erg ver terug naar Van Barold. Van Barold heeft alle ruimte. Gaat hem nog verder terugspelen. Helemaal bijna op eigen helft naar Melle Monkel. Maar iedereen van Haki nu rond de cirkel. En HRC valt aan. Maar staat nog wel met 0-1 achter. En het eerste kwart is bijna ten einde.
14: Dit is de zondagmiddag.

0: De B-52's, Love Shack. En jullie hebben de drinkpauze gehad, maar dat heeft niks te maken met de warmte, omdat jullie gewoon vier kwarten spelen, toch?
1: Rijn? Vier keer 15 minuten en het kwart zit erop. We zijn nu net begonnen aan het tweede kwart. Met die 0-1 voorsprong nog steeds voor Haki, die twee kansen heeft gehad, één doelpunt. En HSD heeft niet echt een 100% mogelijkheid gehad, maar wel wat kansjes. Maar het is te weinig, want Haki heeft vooral de bal. En is heel nauwkeurig in de passing en doet dat ook heel rustig en maakt zich nergens druk over. En als je de bal vier keer, vijf keer breed legt op eigen helft, dan maalt niemand om. Nu natuurlijk helemaal niet met die 1-0 voorsprong, maar dat gebeurt eigenlijk altijd 0-0. En dat is dan wel een typische werkwijze. Maar goed, HHC is verdedigend wel redelijk op orde, maar aanvallend nog steeds niet. Want de eerste echte kans, die moet er nog komen nu met Twan Barelsan en Julian Timmerman. Nee, die Jan-Dree van Peer, die krijgt een vrije slag tegen. En dat is ook de laatste man van Haki. Nou, die gaat ook weer breed op eigen helft en krijgt hem waarschijnlijk weer terug. Ja hoor. En zo gaat dat heel rustig. En iemand van HHC die zet druk. En tot de middenlijn. En dan is het wel HHC dat probeert die de bal te bemachtigen. Dat lukt tot nu toe nog niet. Maar HHC komt nu in de richting van de cirkel. En dat doen ze prima, combineren nu. En dan zit Melle Monkel er heel goed tussen. Nou, dan is er wat ruimte misschien voor HHC, voor de counter. En dat moet dan goed uitgevoerd worden. En ja, dat ontbreekt er dan aan. En Melle Monkel levert de bal weer in. En dan gaat de HHC achterin weer met de laatste man weer rustig combineren op eigen helft. Ja, en HHC moet dan weer die bal weer zien te veroveren. Dus nee, HHC domineert qua balbezit dan. Qua kanten niet twee dus maar. Maar ja, ze staan wel met 0-1 voor. Nu net 3 minuten in de tweede kwart.

0: Soundgarden met Black Hole Sun. Dan gaan we gauw richting Groningen naar Nick Kios. Want daar wordt inmiddels weer gespeeld. Roel.
1: Ja, we zijn bijna 8 minuten in de tweede helft. Er wordt nu een time-out aangevraagd door Kios, als ik het goed heb. Kios inderdaad, tweede helft begonnen met een voorsprong van 10-9. Zoals de eerste Martijn Ziel die een mooie kans af wist te maken. Maar het is nu net inderdaad 10-10 geworden door Nick. En daarna direct de 11-10, twee doorloopballen. Dit eerste was een beetje wel te voorkomen. Monique Huis zat er goed bij met de hand om de bal weg te tikken. Maar de bal viel net verkeerd. Ja, toen was ze haar dame kwijt. Die kwam er vrij doorheen. Dus daarna was het inderdaad ook nog 11-10. Kios, coach Frank Wachter, grijpt even in om even de boel scherp te zetten. Want wat duidelijk was, was Kios tweede helft verdedigend een stuk scherper. Veel meer druk ook op de bal. Net zoals Nick dat de eerste helft deed, wou proberen te doen. En dat ging ook best goed. Nick ook lastig in de kansen krijgen. Maar je moet dat wel met vieren blijven doen in een vak. Want anders wordt het inderdaad soms net te vrij. Staan de speler weer vrij te spelen. En, Kios nu wel in balbezit, doordat Nick de bal over de achterlijn gooide. Gijs, dat sluiten we in. Gaan even kijken of Kios inderdaad de bal goed naar de aanval kan krijgen. En van daaruit weer een goede kans kan zien te krijgen. Met Fleur Pruim, Monique Huiskus voor de korf. Met Martijn Slomp en Danny Dinkstee zou dat moeten kunnen. Maar goed, eerst moet die bal eruit. Ja, er was een drukketje in de rug. Maar goed, dat maakt niet uit. Kios blijft in balbezit. En dan is het inderdaad weer. Nu even geen tijdsdruk meer. Inderdaad, nu gewoon rustig op de vijf staan de speler kijken. En gaat het toch bijna mis. Maar goed, Hessel Broekhuizen die gebruikt goed zijn lichaam. En houdt de bal in. Nu gaat de bal de Kios aanval in naar Monique Huiskus voor de kwarters inderdaad. Kijken van hoe en wat. Fleur Pruim zijkant met de heren onder de kwart. Martijn Slomp in de aangeven. Fleur Pruim voor de actie. Oh, die wordt ja, dat is dan. Oh, nou, dit is een discutabel inderdaad. In de overname situatie wordt inderdaad Fleur Pruim ook bijna afgeblokt. En kan hij de bal niet kwijt, waardoor het dan lopen wordt. Maar goed, Nick weer in balbezit. Kios staat hier met nog kleine 22 minuten spelen. 1 puntje achter. 11 tegen 10 in Groningen.
0: 11 tegen 10 in Groningen. We houden het in de gaten. We gaan schakelen richting het hockeyveld Rijn de Boer.
2: 10 minuten in het tweede kwart bij HHC tegen Haki. Stand nog steeds 0-1. Twee kansen voor Haki, dat is het wel. En HHC heeft nog geen enkele kans gehad, maar staat verdedigend heel goed. Haki is wel meer in balbezit, maar komt eigenlijk nauwelijks in de buurt hoor, van doelman van Brouwersgraven. En dat is natuurlijk goed, alleen het aanvallende gedeelte, daar ontbreekt het momenteel aan. Er zijn ook nog geen strafcorners geweest. Het is allemaal combineren wat Haki doet. En meestal op eigen helft. En dan als het er overheen komt, ja, dan staat er een blok, een blauw-zwarte blok van HHC dat veel tegenhoudt. En dat, zoals ik al zei, eigenlijk maar 2 kansen heeft weggegeven tot nu toe. Op zich is dat natuurlijk goed. Na 25 minuten spelen. Maar ja, je wilt aanvallend wat brengen. Floris Mellema op het middenveld heeft wel leuke acties. Waarbij die 3 man voorbij is. Maar ja, stuit dan op de 4e. En ja, dat zijn dan dingen die dan eigenlijk niet zo resultaatgericht zijn. Nu is het Haki voor het eerst een beetje in de, of voor de tweede keer in de cirkel. En haalt er nu een, is dat een strafcorner of is het een lange corner? Wat gaat het worden? Nee, dat is toch de eerste strafcorner, denk ik, van de wedstrijd voor Haki. En dan gaan de maskers op en dan gaan er 3 of 4 spelers die gaan in het doel staan. En dus dan is het Haki dat nu de kans krijgt om op 0-2 te komen. 4 spelers en de keeper inderdaad op de doellijn. Het is de eerste strafcorner inderdaad voor de vasten. Moet ik even kijken hoe die uitgevoerd wordt. Of dit de 0-2 gaat worden of niet. Gaan we kijken hoe ze dat gaan doen. En daar komt die bal. Wordt stilgelegd los. Die springt over de stick heen. Ja, en dan gaat deze kans verloren. Ook Haki, ja, ook niet echt in grootste vorm hoor. Is wel wat meer in balbezit, maar ja, zo'n bal is toch wel zwartig. En zo blijft het dus na 12 minuten spelen in de tweede kwart. 0-1, nu dan een foutje bij Haki in de verdediging. Maar daar kan Julian Timmerman weer niet van profiteren. Geeft hem toch weer goed nu. Nou, zal de bal doen dan? Nee, hij kan er net niet bij. Er zit net een verdediger tussen. Maar dat bleek even op een mogelijkheid voor HHC. Maar de stand is nog steeds 0-1.
0: 0-1 nog bij HHC tegen Haki. En ik zit eventjes met een half oog naar de Grand Prix van Spanje te kijken. Waar Lando Norris comfortabel wint. Begint een behoorlijk gat te trekken naar Kimi Antonelli van bijna 6 seconden. En daar weer 6 seconden achter Max Verstappen. En met Leclerc in zijn nek op een kleine 2 seconden. Dus ja, daar... lijkt op een aardige optocht, helaas. Maar goed, het zij zo.

0: 10cc, Dreadlock Holiday. Hockey, 0 tegen 1. En HHC zat een beetje aan de deur te kloppen, begreep ik, Rijn?
1: Nou, dan kan je wel vertellen, want Julian Timmerman, alle mensen, wat een mogelijkheid. De eerste kans voor HHC, die bal die werd goed naar hem gespeeld, kwam helemaal vrij voor de keeper. Maar op het moment, Suprem, zoals dat zo mooi heet, maait hij over de bal heen en gaat over de achterlijn. Dat was de kans voor HHC op de gelijkmaker. En de eerste mogelijkheid ook voor de thuisploeg. Maar Haki heeft er maar 2 gehad, hoor. Het is een kansloze wedstrijd, om het zo maar te zeggen. 3 kansen dus maar. En 1 strafcorner voor Haki die verprutst werd. En dat is het dan. En verder is het middenveldspel. Maar dit was de mogelijkheid voor HHC om vlak voor de rust op 1-1 te komen. Dat is dus niet gelukt. Hij voelde wel aan zijn hamstring en hij is ook gelijk eruit gegaan, dus dat lijkt niet goed. Maar er zijn dus wel mogelijkheden die beginnen nu te komen. Het is dus inmiddels rust nu tussen HHC en Haki. En we krijgen dus nog een half uur en daarin kan HHC misschien de gelijkmaker toch maken. Want het verdedigt heel goed, geeft heel weinig weg. En Haki heeft wel meer de bal. En de wedstrijd speelt zich wel voornamelijk af op de helft van de thuisploeg. Maar dat is dan waarschijnlijk ook de tactische spelwijze van trainer Bouke Lesterhuis. Maar aanvallend komt het eigenlijk nog weinig in het stuk voor. Alleen 1 mogelijkheid. Maar goed, er zijn weinig kansen in deze wedstrijd. Beide ploegen zijn gewoon goed aan elkaar gewaagd. En HHC doet het best goed. Alleen wat niet onbelangrijk is natuurlijk het scoren van doelpunten. En dat ontbreekt er nog steeds aan. Dus we zijn nu in de rust bij de ruststand tussen HHC en Haki 0-1.
0: 0-1 dus. En de Formule 1 begint langzaam een beetje te vorderen in de wedstrijd. Norris 1, Leclerc 2, Antonelli 3 en Verstappen 4. Maar er komt dat er een virtual safety car was en er een paar wat eerder naar binnen gegaan zijn. Leclerc nog niet, maar verder de top 4 wel, wat ik zo in een half oog zag. Dus over een paar ronden dan hebben we meer een realistische stand hoe het staat, want dan is iedereen een keertje naar binnen geweest.

0: De Beatles met Strawberry Fields. Dan gaan we naar de korfbal toe, want dat begint ook alweer aardig te vorderen qua speeltijd volgens mij. Wat ik zo op mijn schermpjes hier rol.
1: Ja, het is nog 9 minuten, een kleine 9 minuten. Het is inderdaad wel een wedstrijdje. Waar we inderdaad, het is, dit is verdedigd inderdaad, goed gezien scheidsrechter. Ja, de laatste tijd al wat dubieuze beslissingen, zeker die ernstig betwist worden. Van beide kanten overigens, wel Kios wel net een paar keer ongelukkig was, denk ik. Wedstrijd die nu de doelpunten vooral uit de dode spelmomenten haalt. Dus een vrije bal en strafworpen. Kios net daar een ongelukkige tegen na aanval wat echt... werk zegt Korfbal nu de Nikoste van afstand van haar favoriet afstandje, maar nee, die gaat er niet in. Dus Kios dus 1 puntje achter, 14-13, 8 minuten op de klok. Nick heeft inderdaad al een paar keer gewisseld. Ik denk dat dat ook zeker het verschil is, dat Nick de bank wat kwalitatief wat breder heeft dan bij Kios. Zoals ik al zei in de intro, dat Kios' selectie de laatste 2 jaar wel wat kwaliteit heeft ingeboet door mensen die gestopt zijn. En Jan Hogeveen, die bijvoorbeeld vorig jaar, dit seizoen weer terug is gegaan naar zijn oude club HV in Hollandse Veld. Goed, Kios doet het boven verwachting. Ja, eigenlijk vandaag erg goed. Weet goed bij te blijven bij Nick en met een beetje geluk. Ja, het is nu 15-13 van afstand inderdaad. Maakt Nick nu het gaatje naar 2 doelpunten. Ja, goed. Kios gaat nu ook wisselen. Ik weet niet of dat echt een bewuste wissel is of dat inderdaad iemand even van pak wordt gewisseld. Nee, toch niet. Toch wordt er niet gewisseld. Stijn van der Linden stond klaar om erin te komen. Maar voor wie? Nou, Martijn Slomp, het wekte de antwoord. Nee, helaas. Was Martijn Slomp straks vooral die inderdaad in de mooie combinatie met Danny Dingste weer Kios op gelijke hoogte bracht bij 13-13. Nu moeten ze proberen met hun vak weer op zoek te gaan naar de gelijkmaker. Maar eerst de aansluiting zeggen, Martijn Ziel die een beetje insprong, maar nog net op tijd zijn voeten weer aan de grond had, waardoor er geen... overtreding gefloten werd en ook geen strafwoord of wat dan maar. Maar het is inderdaad een snelle heer en daar dat zie je al. Hij draait daarin en de arm ligt er bovenop. Dit is inderdaad, Kios zal zich hier even op moeten instellen op het andere spel wat Nick nu gaat spelen met deze heer daarin. Vak in de stip binnen die netjes. Ja, Martijn viel een beetje boos. Boos op zichzelf, denk ik, ook op de scheidsrechter, maar vooral op zichzelf. Martijn viel zeer ervaren kracht. Monique Huis is achter de kwaf. Ja, prachtig inderdaad. Gewoon lekker heel goed in één keer op één beentje. De bal direct in 16-14. We hebben hier... Nick gaat nu al wisselen. Nu wordt er wel gewisseld bij Kios. Stijn van der Linden komt er een voor. Martijn Ziel aanvallend. Kijken of hij een verschil nog kan maken aanvallend met zijn schotkracht. Gisteren was het inderdaad in Kios 2 was dat nog niet helemaal zo scherp. Maar wie weet is hij vandaag weer wat fitter. Want hij komt terug van ziek zijn geweest. Gaan kijken en of hij nog een verschil kan maken qua scoren. Maar misschien is wel de bedoeling dat Martijn Ziel zo in het andere vak komt. Om eventueel dan Martijn Slompen naar het andere vak te brengen. We gaan even kijken om daar het doelpunt bij de heren proberen te krijgen. Hier moet nu eerst inderdaad zorgen dat ze verdedigend de boel dicht houden. Met een 16-14 stand van 5 minuten 40 op de klok. Ik weet niet of het precies exact klopt, want ik weet niet of de tijd stil heeft staan bij de timeouts. Monique Huiske pakt heel goed de rebounds in het duel met de heren en past uit naar Danny Dingsteed. Ik blijf even doorpraten, geef me even aan als ik er inderdaad moet stoppen in dit spel. Maar Martijn Slomp die brengt de bal weer via Danny Dingsteed nu toch inderdaad een aanval. Hessel Broekhuizen, Stijn van der Linden achter de kwarf. Eens kijken, hij moet blijven lopen, blijven bewegen met Hessel Broekhuizen inderdaad. Nu Hessel Broekhuizen voor de kwarf. Nee, Hessel is natuurlijk nog niet de schutter, die heeft er een jaartje uitgelegen. Lang, fysiek sterk, reboundend, maar is nog niet de absolute schutter weer. Nog een kleine 5 minuten hier in Groningen. 16-14 voor Nick.
0: 16-14 voor Nick. Dus heb Kios nog even wat te doen. Maar goed, daar hebben ze nog een kleine 5 minuutjes voor. We gaan gauw richting HHC, want daar is de thee op. En zijn ze begonnen aan het derde kwart. Rijn de Boer.
2: Ja, inderdaad, 2 minuten. En de tweede kans voor HHC.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur. Ja, wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. De Poolse premier Donald Tusk beschuldigt Rusland van een verdere escalatie van de oorlog nadat een Russische drone een trein richting Warschau vlakbij de Oekraïnse grens heeft geraakt. Tusk waarschuwt dat Russische drones mogelijk ook Pools gebied kunnen aanvallen. Volgens hem moet Polen de komende maanden rekening houden met meer Russische activiteit. In een woning in Eindhoven is zondagmiddag een overleden persoon gevonden. Het slachtoffer had een steekwond. Een man is door de politie naar buiten gebracht, maar niet aangehouden. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en houdt alle scenario's nog open. Over de relatie tussen de twee is niets bekend. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost die geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met Locadverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft 38 mensen aangehouden bij een demonstratie van Extinction Rebellion in Den Haag. Een deel van de actievoerders blokkeerde opnieuw de A12. De demonstratie was niet aangemeld. De burgemeester gaf opdracht de blokkade te beëindigen, waarna de politie de actievoerders begon aan te houden. Volgens de eerste exit poll in Zweden staat de centrumlinkse oppositie op winst. Het linkse blok krijgt 51,3% tegenover 46,8% voor het rechtse blok. De sociaaldemocraten van oud-premier Magdalena Andersson zijn met 28,4% de grootste partij. De radicaal-rechtse Zweden-democraten komen uit op 17,2%. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lijkt een regering van de rechtsradicale AfD mogelijk. De partij gaat praten met de populistische BSW. Samen hebben ze een meerderheid. Dat leidt tot zorgen bij onder meer de kerken. Die vrezen voor bezuinigen en kritiek op hun standpunten over vluchtelingen, klimaat en LHBTI-acceptatie. Een 45-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot huurmoord. De opdracht zou via het darkweb zijn gegeven voor een Rotterdamse ondernemer. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord ging echter niet door omdat het om een oplichtingssite bleek te gaan. En tot zover het nieuws. Vanavond is het in het zuiden bewolkt met af en toe motregen. De komende nacht ontstaat vooral landinwaarts dichte mist. Morgen lost hij geleidelijk op en wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt dan ongeveer 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een hele korte file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is de vertraging 5 minuten. Verder ook 5 minuten oponthoud op de A7 bij de Afsluitdijk richting Noord-Holland bij Den Oever. En op de A12 Arnhem-Duitse grens 10 minuten vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij zijn